Ik hoef even terug te kijken. Tegelijkertijd begin ik door mijn knieën te bezwijken. Het was 4 januari. Ik weet het nog goed. Ik weet nog wat je dan in die tijd ook allemaal met me doet. Het is niet dat ik niet wilde reageren. Maar ik had allerlei andere dingen. En ik weet niet eens wat. Maar ik ben hartstikke druk. En ik weet ook niet eens mee wat ik, waar ik allemaal zo druk mee ben. Het enige is wel, ik zit een beetje met een deadline.

trouw is, Livy. Je hoort echt bij de millennials die van de eten maken. Of Gen Z. Oh, ja!

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Goedemiddag. Hier ben ik weer eens, Mariette Groot met Resistor Radio. Ik werk hier met een halve koptelefoon. En daar hoop ik dus ook iets te horen. Ja, hij is er. Hartelijk welkom weer bij Radio Worm na een hele maand stilte. In augustus was er geen radio. Iedereen lag op zonnige stranden of onder een palmboom of schaduwrijk plekje. Dus we hebben even gewoon van de automatische playlist gedraaid. En nu zijn we allemaal weer ongeveer terug en klaar om weer live shows te maken. Elke tweede donderdag van de maand. Nee, dit is de eerste en dan weer twee weken verder. Dus eens in twee weken heb je op donderdag van 15 tot 16 uur Resistor Radio. Dat maak ik samen met Suzanne Goldman, ook een Resistor lid. En het gaat om muziek door vrouwen, maar verder van allerlei denkbare genres en uit alle denkbare tijdperken. En dan gaat het ook niet alleen om vrouwen, maar ook om queer, non-binary, muzikanten. Iedereen waarvan wij vinden dat ze wel wat meer aandacht zouden mogen in de muziekwereld. En vandaag ga ik licht improviserend het nieuwe seizoen in. Ik heb namelijk om te beginnen een paar net uitgekomen tracks van een compilatie die altijd bij het Gonzo magazine zit. Dat zijn altijd albums die net uit zijn en daar dan track van op een compilatie. En Mind the Gap heet die compilatie en die vind ik altijd erg fijn om te ontvangen, want er zit altijd wel opwindend nieuw materiaal bij. Verder ga ik naar aanleiding van die tracks een beetje doorfantaseren op artiesten die ik in dat verband tegenkom. En dan komt er tenslotte ook nog een live opname uit de Worm elektronische studio van de laatste sessie van Resistor. Een groepsimprovisatie die licht geëdit en geknipt en die een leuk beeld geeft van wat Resistor als community doet in de Worm studio. Maar goed, genoeg gepraat. Ik wilde beginnen met het eerste track van die Gonzo Mind the Gap compilatie. En dat is een nummer van Kate Carr. Zij is een Britse geluidskunstenaar en field recordist noemt ze zichzelf. Ze woont in Londen en ze heeft onlangs een album uitgebracht op het mooie label Persistence of Sound. En het album heet Vertical London. Zij heeft een wandeling gemaakt op Nieuwjaarsdag. Van haar huis naar een ander deel van de stad. En het ging eigenlijk van een aantal meter onder zeeniveau naar een hoger gelegen deel van de stad. En even kijken. Het hoogste deel lag op 240 meter boven de zee. En op die route nam ze dus omgevingsgeluid op. En in Londen, nou, dat zal je niet verbazen, is het nooit stil. En er is altijd wel ergens een geluid te horen. En de beschrijvingen van die geluiden werden de titels van de tracks. Het track die ik wilde gaan draaien heet I Don't Think You Can Hear, But People Largely Discussed Dogs All the Way Back to Central London. Nou ja, dat is al een intrigerende titel. Laten we maar eens gaan horen hoe dat klinkt. Dus Kate Carr, I don't think you can hear, but people largely discussed dogs all the way to Central London.

Ja, dat was Kate Carr. En dat beeld wat je dan krijgt als je deze geluiden hoort. Wat ze zelf er nog over zegt is... It was a quiet day by London standards, but not silent. It was still a London of some bustle and activity. Dat gaat dus over nieuwjaarsdag, dus normaal is dat een vrij rustige dag. Of overheard moments and chance encounters involving delivery drivers, commuters, tourists, taxis, tubes, buses, retail workers, joggers, pigeons and foxes. Oh, vossen zelfs. Nou, lijkt me ook wel bijzonder, maar die heb ik niet gehoord. We gaan even naar de volgende track en dat is een nieuw werk van Ava Rabiat. Zij is een Poolse artiest, geboren in Gdansk, woont nu in Berlijn, zoals zovelen. En multidisciplinaire artiest, werkt met geluid en experimentele elektronische muziek. Waar zij met dit werk over na probeert te denken is de verstrengeling tussen mens en machine. En wat voor soundtrack je daarbij zou kunnen geven. De titel van het werk is nogal, ja, ik spreek het ongetwijfeld niet goed uit, het is een Poolse term. Even kijken, de track heet Pieklo Niebo en het album heet Sal Virtualinch Tjal. En dat laatste betekent Frenzy of Virtual Bodies. Het is haar tweede album. Ze maakt een shift naar een analyse van human existence in the context of virtual bodies en machine logic. Je zult ook wat pols in het stuk horen. Ik ga het gewoon even draaien. Dus even kijken. Het heet dus Pieklo Niebo, Ava Rabiat.

0: współczuć, kabelsalat, 1-0. Wszystko jedno.
1: Nie poznaję.
2: Ja, kort maar krachtig. Avarabiat met Pierre Clonier-Beau. En ik heb er denk ik wel genoeg over gezegd. Ik ga door naar de volgende track, ook afkomstig van de laatste Mind the Gap compilatie van Contour Circus. De artiest heet Margan Road. Haar echte naam is Lucia Katsarian. Ze heeft Armeense roots. En ze heeft een album gemaakt dat heet Antuni. En dat die naam verwijst naar een melancholieke Armeense ballade. Antuni betekent The Song of the Wanderer. Van een hele bekende Armeense componist, Komitas. Folklorist, componist en monnik. Daar heb ik wel eens vaker iets over gelezen. En het hele album verweeft eigenlijk traditionele Armeense gezangen met elektronische muziek. En hier en daar wat beats. En dit nummer is daar een mooi voorbeeld van. Het heet Suna no Onna. Oké, daar gaat hij dan. Margan Road.

0: Ja, dat was Margen Rood. Nummer heette Suna no Onna. En ik dacht al, die vocalen die we horen in de track klinken zo bekend. En dat lijkt afkomstig te zijn van de gelijknamige Japanse film. Die ook dus heet Suna no Onna. Van Hiroshi Teshigahara. Die heb ik ooit gezien. Ja, een beetje apart dat je dat dan gebruikt op een album over diaspora en de zwervende Armeniër. Maar goed, het klonk wel mooi. En Lucia Kazarian, zo heet ze, wat ze zelf nog zegt, is... het is dat hele album is een soort persoonlijk statement over breekbaarheid, kwetsbaarheid en het zoeken naar geworteld zijn in een wereld vol conflict. En het is wel een soort eigen existentiële verhaal, eigen ervaringen die zij, wat ze hier op tafel brengt en haar eigen vraag die ze stelt van wat is mijn thuis, waar is het? Ja, dat is een vraag die denk ik veel mensen zich stellen. En was een mooi stuk. Ik ga naar het laatste stuk wat ik van de Gonzo Mind the Gap compilatie heb gehaald. En dat vond ik wel een leuke verrassing. Want het is namelijk een track van een soort tribute project onder de naam Minimalized. En het is opgedragen aan een artiest uit die in de jaren 80 een soort soundtrack heeft gemaakt voor een Pong computerspel. Die artiest heette Walter Verdun. Hij knutselde die track in elkaar in de geluidsstudio's van de Universiteit in Leuven. En als je het nu hoort, is het ook nog steeds best wel een vernieuwend nummer. Nogal een soort experimentele poëzie over het leven in de tijd van technologie. En Minimalize is dus een hele tekst die je dus ook zult horen in het nummer wat zo komt. Dat hij dus opnam. En nu, 45 jaar later, wordt het dus aan een aantal geselecteerde artiesten overgedragen om daar hun eigen versie van te maken. En dus het eerste wat ik ontmoette was de versie van Céline Guilin. Even kijken, klopt dat? Ja, Céline Guilin, haar rework van Minimalize uit de jaren 80. En zij is een Brusselse artieste. En ik dacht, het is wel leuk om daarna nog een andere bewerking van hetzelfde stuk te laten horen. Die vond ik ook op de pagina van het album Reworks. En dat is Annelies Montserré. Dat ga ik er gewoon, denk ik, direct na gooien. Maar we beginnen met Minimalize van Céline Guilin. Komt ze aan.
1: Minimalize. Just minimalize.

Ja, dat was Annelies Montserré met haar rework van Minimalize. Haar versie heet Just Minimalize en dat is opgedragen aan Julie, staat erbij. Nog even terugkomend op waar dit allemaal vandaan komt. Het is dus een compilatie met een flink aantal artiesten die allemaal een eigen versie hebben gemaakt van een werk uit de jaren 80 van Walter Verdun. En ik zei het net verkeerd, ik zei dat het soundtrack bij een Pong computerspel was, maar dat is niet zo. Het was het was gemaakt voor een video-installatie. En volgens de recensent klonk dat als een soundtrack bij een Pong computerspel. Nou ja, je kan het opzoeken, dan kan je het origineel horen. Het is inderdaad heel erg, het klinkt heel erg jaren 80. Maar wat natuurlijk heel erg blijft hangen is dat woord minimalize, wat steeds terugkomt als een motief. En ja, het is een mooi werk. En terecht dat dat nu 45 jaar later nog eens naar voren wordt gehaald. En Annelies Montserré heeft er dus een heel zachte versie van gemaakt. Zij is een muzikant, componist die veel met stem werkt en ook veel met andere mensen samenwerkt. Ze maakt al sinds 2000 zie ik, maakt ze al muziek. Ze is gebaseerd op in Gent. En ik dacht, nou, ik ga nog even verder duiken in wat zij nog meer heeft gemaakt. En ik kwam terecht bij een album uit 2024. En het album heet I Sigh Resign. En het bouwt een beetje voort op de sfeer, de echt stemgebaseerde sfeer. Iets wat dromerig, dat we net ook van haar hebben gehoord. En ik draai eventjes het titelnummer. I Sigh Resign van Annelies Montserré.

Ja, mooie diepe drum hieronder. Ja, mooi werk van... Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eentje is genoeg, dankjewel. Annelies Montserrat. I sigh, resign. Ja, en toen dacht ik, dan ga ik nog even terug ook naar de artiest die we hiervoor hoorden, Céline Gillen. De Brusselse artiest, die kende ik eigenlijk ook nog niet zo goed. Dus dat vond ik wel leuk om daar nog even iets van op te zoeken. En ik kwam een album tegen op haar eigen bandcamp. Dat heet Mind is Mud. En komt uit 2023. En daarvan draai ik Never Easy, Céline Gillen.

Ja, dat was Never Easy van Céline Gillin. Gillin, we zoeken het nog eens uit. Van het album Mind is Mud. En terwijl dat speelde en lekker zo doorpruttelde, dacht ik ineens weer aan een andere artiest waar ik in het verleden wel eens iets van heb gedraaid, die ik ook heel leuk vind. OKO DJ heet ze. En haar echte naam is Marie Tordeman. Ze is gebaseerd in Parijs. Heeft Griekse roots. En ik heb nog wat tijd over. Dus ik ga eventjes hier iets draaien van een album. Dat heet Dans la Lune. En dat is gemaakt als een soort, een soort begeleiding bij een project over heksen. Even kijken. Compose. Oh nee, het is al een illustratie bij een fanzine van diezelfde titel. Maar het eerste nummer heet The Witch. En dan komen er nog twee nummers. En dan is het laatste nummer The Enchantress. Nou, ik begin gewoon met The Witch. Kijk hoe dat klinkt, jongens. OKO DJ. Okay.

0: Ja, mooi hè. Van OKO DJ Don La Lune. Het eerste nummer wat je hoorde was The Witch. En het tweede was The Virgin Warrior. Ik ga snel door met het laatste onderdeel van deze sessie. Want zoals beloofd, ik ga jullie nog een stukje laten horen van wat er zo in de studio gebeurt als Resistor daar zit. En ja, midden in de zomer, begin augustus, zaten we met vier mensen daar. Hebben wat geïmproviseerd. Ieder koos een instrument uit. En ja, het resultaat daarvan, een fragment daarvan, ga ik jullie nu met alle plezier laten horen. Je hoort Daisy, Caroline, Johanna en mij in de studio van Worm. Oké, daar gaat hij.
1: Minimalized.
0: Nee. Juist. Yes.

0: Ja, ik merk dat ik me even heb vergist in de lengte van dit stuk. Het is langer dan ik dacht. En ik denk dat ik het nog een herkansing geef in de volgende show. Want ik moet al gaan afronden. Het spijt me. Resisters. Volgende keer doe ik jullie meer recht. Dames, mensen, heren, iedereen die dit programma leuk vindt. Dank jullie wel voor het luisteren. Dit was Resistor Radio. En tot de volgende keer. Als het goed is volgende keer, dan is Suzanne weer ter plekke. Tot ziens!
1: Resistor